verschenen album 101 Milky Way en u hoorde Infinity. Inmiddels zijn we al lang aanbeland in uur 2. We zijn inmiddels alweer 2 minuten bezig. Maar dan mag de pret niet drukken, want we hebben nog veel moois tot 11 uur en daarna X-ray. En u hoort nu 5 or 6. Ja, en hoe kom ik daarop? Het was van de week dat ik een papiertje voor me had. En het was werkelijk niet te zien of het nou een 5 of een 6 was. En daardoor maakte ik een fout. Het was een 6. Nee, was het een 5? Het bleek een 5 te zijn, maar ik dacht dat het een 6 was. Anyway, toen kwam ik op 5 or 6. En die maakte in 1981 de schitterende mini-LP Polar Exposure. Nou, het wordt ook nog eens een keer stervenskoud deze week. Dus vandaar Polar Exposure van 5 or 6. Nu hier bij X-Rated.

Ja, het is weer november. En dan moet sowieso Coil te horen zijn hier bij X-Rated. Het is inmiddels heel lang geleden. Ja, we hebben het over 20 jaar dat John Balance niet meer onder ons is. Die overleed op 13 november 2004. En Peter Christofferson, die overleed ook in november, namelijk op 24 november 2010. En sindsdien is er eigenlijk gewoon helemaal geen Coil meer. Behalve dan de nog levende leden die af en toe aankwamen, zoals Drew McDowell en Thipple Sandra en heel veel anderen. Maar de core Coil is niet meer. Daarom nu in X-Rated, andermaal de track The Sea Priestess. Die heb ik één keer eerder gedraaid in X-Rated. Daarom was het de hoogste tijd om nog een keer te draaien. Een schitterende track die u kunt vinden op het album Astral Disaster. Dat verscheen in 1999 in een hele kleine oplage van 99 stuks. Zodat niemand eraan kwam. Daarom is hij gelukkig heruitgegeven in 2000. In een gewoon flink aantal op Threshold House. Coil hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu gaan naar inderdaad nieuw werk van Boxholm. Het project van Peter Andersson, oftewel Raison d'être. Boxholm is een van zijn andere incarnaties. En onder die naam heeft hij weer een nieuw album. Here comes Boxholm for your earthly delights. En dat is verschenen via Yantra Atmospheres. Dit is Boxholm in de schitterende track Preparing a Destiny of the Melt.

Lekker zwaar, lekker log. Het werk van Kost, K-H-O-S-T. Kost en het nieuwe album Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En dat is nieuw verschenen via Cold Spring Records. Kost hoorde u met Reading Between the Lines hierbij. X-rated op de Concertzender. Waar we alweer verder gaan met nieuw werk. Namelijk Kloob. En die is vaker te horen geweest in dit prachtige radioprogramma. Danny Kloob, oftewel Daniel Ferreira. Dat is Kloob. En hij staat met een track op de verzamelaar Drone Islands Borealis als ondertitel. En dat is via het Italiaanse 8 Tower verschenen. U hoort nu Kloob met Whispers of the Ethereal Current. Danny Kloob hier bij X-Rated.

A Challenge of Honor. En deze track die kreeg ik in 2012 van de frontman van A Challenge of Honor, Peter Zavelkal. Ik had hem namelijk geboekt voor de X-Rated Stage op het Summer Darkness Festival. En toen kreeg ik deze unieke track, A Dark Wind Blew. 2 jaar later werd hij alsnog uitgebracht op het album Taken by the Flames via het Oostenrijkse Steinklang Industries. En Challenge of Honor heeft toen opgetreden in de X-Rated Stage in de Spiegelbar van Tivoli. De oude Tivoli op de Oude Gracht, waar onder andere ook Velios heeft opgetreden. Dark Raad en nou ja, het was een mooie tijd. Laten we het daarop houden. Daarvoor hoorde u een track van Club van het album, het verzamelalbum Drone Islands Borealis. Helaas dit het einde van deze X-Rated op deze donkere, natte en koude zondagavond. Maar u kunt direct na 11 genieten van een nieuwe X-Ray. Uit Frankrijk, de broers Frédéric Charlot en Olivier Charlot. En zij vormden destijds Manin Carri. En Manin Carri, daar heb ik 3 tracks gevonden op het album Le Diable avec ses chevaux. Dat verscheen in 2007. En behalve Manin Carri zijn ze ook Indalaska. En als Indalaska heb ik ook 3 tracks gevonden op het album Musique des Sables. En dat is onlangs verschenen via het Poolse Zoharum label. Indalaska, oftewel Manin Carri, oftewel Frédéric en Olivier Charlot. Zometeen in X-Ray tot middernacht. Deze X-Ray is direct na 11 terug te beluisteren. De playlist staat volledig op de site van de Concertzender. Een site waar overigens nog veel meer moois te beleven is. Want wat heeft de Concertzender een mooie, rijke, muzikale inhoud. En als u even op zoek gaat, dan vindt u heel veel moois. En anders is er gewoon ook weer een nieuwe X-Rated ijs- en wederdienende op de zondagavond. Volgende week, zondag, tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Dank voor alle reacties ook. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: backs.
1: X-rated.

Brain Machine. Brain Machine met Eternal Night. Het duo Brain Machine bestaat uit Guido Zen en John Tiello. En Guido Zen die gaat ook door het leven als Abul Mogar. En daar maakt hij prachtige, hele mooie, diepe ambient. En onder zijn eigen naam dus dit duo Brain Machine. Brain Machine en dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Waar we lekker van start gaan met een beetje electro-techno van DJ Emerson. Everything is shitting away. En dat staat op zijn nieuwste album Repetitive Music 2. En dat verscheen via micro.fom. DJ Fon gaat verder in deze X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur X-Rated en daarna X-Ray tot middernacht. Allemaal een hele goede avond en welkom bij X-Rated.

Ja, fijn. Het nieuwste album van Doppler Effect. Dat is inmiddels zo goed als uit. Neurotelepathy heet dat album en dat is verschenen via Leisure System. Neural Impulse Actuator, Mirror Neuron. Ja, een leuke titels. Daar blijven ze in ieder geval mee doen. Doppler Effect hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik in ieder geval blij was, het album is al even uit, maar ik heb hem eigenlijk pas nu binnengekregen. Is een nieuw album, sinds hele, hele lange tijd, van Syntax Error. Gespeld als Sinta, en dan XE tussen haakjes en dan ROR. Het nieuwste album, en dat is tussen haakjes gewoon een puntje, maar dat mag u ook vertalen als DOT. Syntax Error, het duo uit Polen. Dit is dat nieuwe album. En u hoort Last Call.

het staat op een verzamelaar WC8 Zona Electronica. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik eigenlijk persoonlijk heel blij ben dat er een nieuw album is verschenen van NIM. N-I-M-H. En dat is Giuseppe Verdicchio. En dat is verschenen op een sublabel van Silentes. Wederom een schitterend album. En het duurde eventjes voordat er het nieuwe album was. Er was wel een samenwerkings-CD uitgekomen via Winterlight. Maar zijn laatste solowerk is alweer een tijdje terug. Het nieuwste album heet Iron and Eyes. Dit is NIM in Four Lands.

En na syntax error zijn we even in... Even in Polen gebleven. Met wederom duo Pin Park. En u hoorde van dat Pin Park. Oh jee, valt er toch wat weer op de grond hier. Ik moet nog een beetje uitkijken. Pin Park met LSP.

RVDS. En RVDS, dat staat voor Richard von der Schulenburg. Zijn nieuwste album heet Cosmic Diversity. Heerlijke, ja, hele eenvoudige synths, maar het klinkt toch allemaal heel mooi. En de melancholie komt meestal erg dichtbij bovendrijven. Cosmic Diversity, zoals gezegd, verscheen via Bureau B. U hoorde de track Schoolyard Suites. En we gaan weer even terug naar Polen, maar nu niet met een duo, maar een dame die muziek maakt onder de naam Did, als in D-I-D. Haar album heet End of Xibalba en dit is de fraaie titeltrack van dat voornoemde album. Oh, ja. Moet ik het wel goed doen. Dames en heren, ik ben een beetje in de war. Zal wel komen omdat ik de hele week druk ben geweest. Dus af en toe verkeerde schuiven. Ik laat van alles vallen vandaag. Maar goed, hier is dan alsnog dit.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-Ray. Daar hebben we een special over Atomine Electrine, oftewel Peter Andersson. Dat daarover straks meer, maar eerst terug naar 1979. En waarom? Omdat het vandaag natuurlijk gewoon moederdag is. Nou heb ik zelf geen moeder meer. Nou ja, een mens heeft altijd een moeder. Alleen leeft mijn moeder helaas niet meer. Maar voor alle andere moeders denk ik van, nou weet je, ik hoop dat de kinderen aan u gedacht hebben. Want Monty Cazaza deed dat ook in 1979. Ik heb het singeltje weer eens uit de kast getrokken voor de gelegenheid. Het verscheen in 1970 dus op Industrial Records, het label van Throbbing Gristle. To Mom on Mother's Day.
3: Just tell me when to start. Anytime, okay. To Mom on Mother's Day.

Wauw toch? Echt in één woord, wauw. En we hebben weer een reden natuurlijk, want Music to Play in the Dark die heeft een broodnodige heruitgave gekregen op het DICE label. Music to Play in the Dark 2, en daarvan hoorde u de track Tiny Golden Books. Wat een prachttrack. En tot mijn grote verbazing was deze track helemaal nog nooit gedraaid in X-Rated. Althans, niet op de concertzender voor het laatst gedraaid toen het programma nog op Kink FM zat. Dus heeft u het album niet, u kunt het nu weer aanschaffen via DICE Records dus. X-Rated op de concertzender. Vorige week hadden we helaas het overlijden van Klaus Schulze. En ik wilde nog even heel erg duidelijk maken dat ik ontzettend dankbaar ben voor alle, door de hele week heen ging dat door, voor alle opmerkingen en mooie woorden die ik heb gekregen over deze special die ik toen vorige week gemaakt heb rond Klaus Schulze. Dank u wel daarvoor. En deze week moeten we helaas ook weer afscheid nemen van twee artiesten die wel degelijk allebei in X-Rated thuis horen. De meest opvallende is wel Albin Julius. Hij was de frontman van The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud en Blood Axis. Nee, Blood Axis moet je mij horen. Het spijt me wel. Die haal ik wel vaker door de war. Der Bloedharsh moet ik zeggen. Albin Julius, hij is slechts 54 jaar geworden. De reden rond zijn overlijden is niet officieel bekendgemaakt, maar er wordt gefluisterd dat het een hartstilstand betreft. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen. We laten de muziek spreken nu voor Albin Julius. Te beginnen met zijn eerste belangrijke project en dat is The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. U hoort het vierde ongetitelde gedeelte van het album A New Soldier Follows the Path of a New King.

En dat was dan Der Bloedharsh, het andere project van Albin Julius, die ons deze week moest ontvallen. U hoorde het derde gedeelte, ook weer ongetiteld, van de track, van het album The Track of the Hunted. Dat verscheen op WKN Records in 2000. En WKN, dat was ook het label van Albin Julius. En dat staat voor Wir kapitulieren niemals. Rust in vrede, Albin Julius. Je komt straks nog een keer even terug in deze uitzending van X-Rated. Want daar luistert u naar op de concertzender. En ik zei het net al, er waren twee muzikanten waar we afscheid van moesten nemen. De ander is de markante muzikant en die een teruggetrokken leven leed eigenlijk. Peter Vromader. Voor het eerst in 1981 hoorden we van Peter Vromader. En die is naderhand, heeft hij ontzettend veel gedaan, ontzettend veel gemaakt. Want behalve experimentele muzikant die zich bezig hield met onder andere genres als krautrock en dark ambient, zat hij ook in de progrock. En hij organiseerde ook tentoonstellingen, want was ook nog eens een keer kunstenaar. Heeft met films gewerkt en diverse multimedia projecten. Heeft onder andere ook gewerkt met H.R. Giger, Hans Rudi Giger. Die stierf overigens 12 mei 2014. En nu is Peter Vromader er zelf ook niet meer. Een angstaanjagende track die is te vinden op zijn eerste album die in eigen beheer verscheen. Muziek, moet ik het op zijn Duits uitspreken natuurlijk. Muziek aus dem Schattenreich. Hij maakte ook muziek onder de naam Necropolis. Nu hoort nu de track Crypta van dat album. Rust in vrede, Peter Vromader.

En deze gezellige dijenkletser kwam van Joel Gilardini en Paolo Bandera. Het album Jenseits der Anerkennung. Je hoorde de titeltrack en dat verscheen onlangs op datzelfde sublabel van Silentes, waar we al eerder een track van draaiden, namelijk Standard Records. En nog meer gezelligheid met Kloop en Ona Sander. Zij maakte het geweldige album Tempestrari via Winterlight Records. Dit is Furious Dawn.

0: Maar ik moet in dit geval zeggen, Boyd Rice and Fiends. Niet te vergelijken met zijn project Boyd Rice and Friends. De Fiends, die zijn Douglas P. van Death in June. En inderdaad, Albin Julius van Der Blood Harsh and the Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. Die zong ook mee op dit album Wolf Pact. En u hoorde de titeltrack van het album Wolf Pact. En dat verscheen in 2002. Nogmaals, rust in vrede. Albin Julius, gelukkig zijn Boyd Rice, zowel als Douglas P. nog onder ons. En nou moet het verdomme maar eens afgelopen zijn hoor, met al die overlijdens, al die doden. Het is gewoon niet leuk meer. Het gaat wel echt ontzettend hard de laatste tijd. Maar goed, wat doe je er tegen? Helemaal niets. Waar je ook niks tegen doet, en dat is maar goed ook, is gewoon de start van X-Ray. Zometeen het derde uur X-Ray Tit onder de nummer X-Ray. En dat is een special rond Atomine Electrine, of Atomine Electrine. En dat is Peter Andersson, die ook opereert onder de naam Raison d'être. En dit sideproject van hem, daar duikt hij veel meer de Sinti Space in. Ik heb voor een heleboel albums één track uitgekozen. Van een heleboel albums een heleboel tracks uitgekozen. U hoort een track van het album Archimetrical Universe uit 1999. Nebulous uit 2007. Een gedeelte uit The Deep Invisible uit 2008. Een track van Laniakea uit 2015. En een track van The Second Moon uit 2016. En een track van The Antikythera Mechanism. En dat verscheen in 2019 via Winter Lights. Peter Andersson, Atomine Electrine. Zometeen na 11 uur. En volgende week en de week daarna, dan duik ik zoals aangekondigd al en zoals beloofd in wat langere tracks van Klaus Schulze. Dat hoort u dus in volgende week in X-Ray. En de week erop. Voor nu dank ik u hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op deze concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren. En dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij de concertzender. Blijf bij X-Ray zometeen. En blijf bij X-Rated, want volgende week zijn we er weer. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

Nou zeg, wat een nasty tik. Maar ik moet wel zeggen, hij is wel op de baat. Dus ik kan hem eigenlijk tot 11 uur vanavond gewoon laten klinken en naar huis gaan. Dan haal ik de plaat morgenochtend wel op. Maar goed, hij is toch bijna aan het eind, dus zo erg is het niet. Het geweldige werk van Paul Bridgic. En dat zonder Paul, want Bridgic is eigenlijk de naam waarop hij het heeft uitgebracht. Ik heb het over de track Under. En dat staat op de 12-inch Twirl Under. Dat verscheen via Oost Good Tone in 2006. Ik zag net een tweet voorbij komen. Het kan weer buiten luisteren naar X-Rated. Dus rol die boxen naar buiten. En gaat uw buren een beetje opvoeden met de muziek die ertoe doet. Want gisteravond hebben we natuurlijk allemaal het Songfestival gekeken. En de grootst mogelijke bagger gezien. Nou, misschien ook mensen wel niet. Maar ik vind dat altijd wel leuk. 1 keer per jaar. Maar nu gaan we weer naar de muziek die ertoe doet inderdaad. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier bij de Concertzender. En het label, het Duitse label Audiofob, heeft weer een mooie warp nieuwe releases. Deze was echter al een tijdje uit, maar die is nog eens niet voorbijgekomen hier in X-Rated. We hebben het over Wezenberg. En dat is Christian Jan-Erik Wezenberg. Zijn nieuwste album heet Counterclockwise. Het nieuwe album en tegelijkertijd het tweede album. Van het album hoort u nu Digging in Clouds. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

En gelijk gaat het ook weer helemaal mis, dames en heren. Oh, oh, oh, oh. Ik zet gewoon de verkeerde trekker klaar. En dat is niet goed, want het moet natuurlijk gewoon deze zijn. Nee, dan moet ik het ook weer opnieuw helemaal gaan invoeren in de... Oh. Goed, aan het begin van een nieuwe X-Rated gaat het natuurlijk weer eens een keertje mis. Maar dit is volledig mijn eigen schuld. In de herkansing dus, de track van Wezenberg, Digging in Clouds.

hoekig en compleet ontregelend. Dat is de muziek al die het duo maakt al sinds ze bezig zijn in de muziek. Ik heb het over duo André Bach en Mark Tegenvos. Amsterdammers. En ze hebben furoren gemaakt destijds in de ultra schuine streep wave beweging, punk beweging, maar meer ultra. De band Tox Model. En later gingen ze verder als Technoville en Dead Wheel. En tegenwoordig zijn ze De Neuve. En De Neuve heeft een nieuw album op het Haarlemse Blowpipe Records. En dat album dat heet .be. En deze track die je hoorde, Dressed Up, dat is een oude track. Een weliswaar volkomen onherkenbaar gemaakt van de band Technoville. Nee, de band Tox Model. Of was het nou Technoville? Of Technoville was het. Nou, in ieder geval De Neuve. Heerlijk werk. Nieuw werk dus van dit Amsterdamse duo. En, daar gaat hij nog een keertje. Ja, nee. Dat komt allemaal door het Songfestival. Helemaal van slag. Boris Lelong gelukkig niet. Die gaat als een speer met de onweersstorm. Er komt ook onweer de komende week. Lightning Storm. Dit is Boris Lelong en het album Fireflies in Gondwana.

Orson Henschel. Nou, hij is weer helemaal terug, hoor. Wat ik van het album gehoord heb. Nou ja, ik heb het hele album gehoord. En dat is gewoon helemaal goed. Heavy Light heet dat nieuwe album. En dat gaat uitkomen op 27 mei. En Orson Henschel hoort u met Antenna Window. En natuurlijk zit hij op het Duitse Denno Valley Records. Orson Henschel hierbij X-rated op de concertzender. Waar we nu een rondje nieuw Databloom gaan doen. Jawel, want ook Databloom heeft weer een nieuwe Worp releases op de markt. Nou, Worp zijn er drie, waarvan er twee nu aan bod komen. De eerste is Specta Sierra, oftewel Darren Underwood. Spectra Sierra, het album Bioluminescence. En dat verscheen dus via het voornoemde Databloom. Hier zijn Spectra, of hier is eigenlijk Spectra Sierra met Particles.

en de andere release op Data Bloom. Dan hebben we het over Yamaoka en Pearl. Dat zijn de heren Kenichi Oka en Ludwig Simbrelius. En Yamaoka en Pearl die maken afzonderlijk van elkaar ook al de meest prachtige dingen. Maar samen, oh ja, dat mag er ook zijn. Het nieuwe album heet Human en u hoorde het zesde gedeelte hier bij X-Rated. En ook nieuw werk deze week en dat is ook heel mooi. Terwijl het wel warm is, maar het label gaat gewoon door. It's Glacial Movements uit Italië. Het ijzige label uit Italië. Het nieuwste album van Netherworld heet Vanishing Lands. Netherworld is Alessandro Tedeschi. En dat is de label-eigenaar van Glacial Movements. Maar zelf kan hij het ook. Getuige ook deze prachtige titeltrack van het nieuwe album van Netherworld.

0: Och jongens, dit kan zich toch meten met de beste werken die ooit zijn uitgebracht. Bijvoorbeeld van de begintijd van Attacker of de ambient works van Aphex Twin. Dit is een album wat sowieso bij mij de eindlijst in is gegaan. Nu al. Fabio Orsi en Tess. Fabio Orsi kennen we, de Italiaan die al heel lang muziek maakt. En Tess doet dat ook. Tess is eigenlijk Maurizio Martinucci. En hij maakt tegenwoordig deel uit van Clock DVA. De nieuwste van hun samenwerkingsverband heet Otto. OT/TO. U hoorde daarvan. Saai, schitterend.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. En X-Ray, dat behelst een twee uniekere tracks van Klaus Schulze in het kader van zijn onlangs overlijden. Daarover straks meer, maar eerst een heugdelijke heruitgave, namelijk een van mijn favorietste albums. Deze staat wat mij betreft ook in mijn Desert Island Collection top 10. Thomas Lear en Robert Randall en het album The Bridge. En dat verscheen in 1979 via het Throbbing Gristle label Industrial. En dat wordt nu eindelijk heruitgegeven op het fameuze Mute label. Van dat album hoort u nu het schitterende Connotations.

En deze pracht gaat nog 12 minuten zo door. Bijna 25 minuten durende track van Lords of Infinity. Dat komt uit Rusland, bestaande uit een dame en een heer. Duo Marina Krishanovskaya en Mikhail Kiryukin. Zij vormen Lords of Infinity. Je hoort een gedeelte uit de track Hidden Treasures. Het staat op een split die uitgebracht is samen met Robin Story, oftewel Rapoon, op het Poolse Zoharum. Prachtig uit Rusland, omdat er ook ontzettend veel moois uit Rusland komt. Dat bewijst ook maar weer Lords of Infinity. Nieuw werk nu van Burial Hex. En dat nieuwste album van Burial Hex, oftewel Clay Ruby, dat heet Goes. Dat verscheen via Cold Spring. Burial Hex nu met Lost Sailor.

En dit complete spookhuis komt van David Jackman, oftewel Organum. En het gaat, nou, we zijn denk ik nog niet eens, ja, we zijn net op de helft. Het gaat ook nog heel lang door. Prachtig stuk wat u vindt op een split LP die uit is gebracht met Nurse with a Wound in 1986. Organum hoort u met een gedeelte uit Raza. X-Rated op de Concertzender met nu een nieuwe verzamelaar die verscheen via Cryo Chamber. Een prachtige verzamelaar waarop veel moois staat, waaronder Dahlia's Tear en nog veel meer moois. Maar ik koos voor Skadi. Dit is Seed of Pestilence. Die verzamelaar die heet Tomb of Primordials. Hier is Skadi.

Dit was Resignation. En Resignation, dat was oorspronkelijk het project tussen de heren Ekholm en Nordvarger Björk. En Resignation was eigenlijk bedoeld om een soort duistere, hele nare, duistere, donkere techno te gaan maken. Nou, er is ook vervolg opgekomen, maar dat is allemaal uitgebracht onder de naam Nordvarger. En het is ook weer onlangs heruitgegeven, alle drie de Resignations album. En dat is goed nieuws en dat kunt u vinden. Deze komt van het oorspronkelijke album uit 2009 en dat album heet 1897. En dat werd uitgebracht via 205 Recordings. Wat een cijfers allemaal. Heerlijk onderkoeld werk van Resignation. En dit is werk wat niet al te lang geleden verschenen is. Nou, toch al gauw weer 3 jaar geleden. Maar we hebben het over Genst Naï. En Genst Naï is een Franse band onder de leiding van Laurent Petitgan. En die timmert al heel erg lang aan de weg. En Genst Naï maakte in 18 dus het album Make Dogs Sing. Nou, daar staat de track Rain op. En regen. Als er iets verkoelend werkt, dan moet het wel regen zijn. Een prachtige track van Genst Naï. Rain.

Thank you.

0: Snowbound. Jawel. En dit was de track Snowbound van het album Snowbound. Het geesteskind van Kevin Spence heet Stormloop. En dit verscheen in 2011 natuurlijk via dat fantastische ijzige label Glacial Movements. Het deed mij een beetje denken aan Biosphere. En dat geldt eigenlijk alleen voor deze track, want de rest van het album niet. En waarom de volgende op de draaitafel ligt, dat hoort u zometeen.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. En dit is X-rated, nog steeds tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray. Heel veel koud werk nog tot 11 uur. En daarna gaat het gewoon door met Mick Harris. Oftewel Lul met dubbel L op het eind. Maar daarover straks meer. Ik had het net over Biosphere. Dan hebben we het over Geir Jensen. En dan hebben we het over zijn allereerste band waar hij in zat. Van formaat althans. En dat was Bel Canto. Samen met Annelie Drekker en Niels Johansen vormde hij Bel Canto. Nou, Geir is er natuurlijk al een hele tijd uit. En Bel Canto gaat gewoon nog door. Ik zag vorige week op de Facebook van Bel Canto dat ze werken aan een nieuw album. Ik weet niet of het zo prachtig is als op Whiteout Conditions destijds. Een ijzige track is natuurlijk altijd nog Baltic Icebreaker.

Zo, die hier, wat een track. Colder. Nou, als u het daar niet kouder van heeft gekregen, dan weet ik het ook niet meer. Redshift, de band rond Mark Shreve. Het staat op het album Colder van Redshift. En dat is sowieso van A tot Z een schitterend album. X-Rated op de concertzender met koude tracks, verkoelende tracks, onderkoelde tracks. En nu een plaat op de draaitafel met sowieso heel veel moois. Laibach, ik zie hier Hunting Lodge, Gerechtigkeitsliga, SPK en Lustmord. En dat is, het betreft een vroegere track van Lustmord, toen hij nog niet helemaal verzonken was in de donkerste ambient. Maar wel een ijzige titel, Permafrost. Dit is Lustmord van het album Voetemas Archetypie.

Ach, mensen toch, deze track en überhaupt dit album. We hebben het over Cindy Talk en de track Memories of Skin and Snow. En als ik het ergens koud van krijg, dan is het wel deze track en dit hele album. En ik heb het als, denk ik, in een grijs verleden al eens eerder gezegd. Maar als ik een Desert Island Collection moest maken. En dat is een, zeg maar een lijst met 10 platen die je mag meenemen naar een onbewoond eiland. Dan zit Camouflage Heart van Cindy Talk daarbij. Het project van Gordon Sharp. En tegenwoordig natuurlijk gewoon Cindy. Cindy Talk. Dit is X-Rated. Met nog meer verkoelende tracks. Namelijk Peking Cold. En dat is nieuw werk van Mount Shrine. Helaas postuum verschenen, want ondanks, of ja, vorig jaar overleden, Mount Shrine. Het nieuwe album is uit op Cryo Chamber. Dat heet All Roads Lead Home. Dit is Peking Cold, Mount Shrine.

Sinds 1991 timmert het Trésor-label al aan het techno-firmament. En ze doen het nog steeds ongelooflijk goed. Getuige ook het album wat nog gaat uitkomen van Function. Function is David Sumner. En hij gaat een nieuw album uitbrengen. Eternum Existence. En dat gaat dus op het Trésor-label gebeuren. En dat gaat gebeuren op 3 juli aanstaande. Het nieuwe album van Function. U hoorde de Hermetic Mix van Growth Cycle. X-Rated op de concertzender, waar we zijn aanbeland bij Robert Geurl. U kent hem ongetwijfeld als de helft uit de Deutsch-Amerikaanse Freundschaft. Gabi Delgado Lopez is al geruime tijd helaas niet meer in het duo DAF aanwezig vanwege zijn overlijden. Maar Robert Geurl heeft een dame gevonden waarmee hij muziek maakt en dat is Sylvie Marks. En onder de naam Geurl hebben ze een nieuw album op de markt gebracht. Dark Silver and Moonlight, verschenen via Grönland. Pardon, zo wie du bist, hier is Geurl. En het is net DAF. Heerlijk.

0: En u hoorde Runa van het gelijknamige album, zoals dat in 1996 verscheen. Ian Reid als Fire and Ice met Runa aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Final. En dat is het sideproject van Justin Broderick. En hem kent u wellicht van het duo, of eigenlijk trio als je de drummachine meerekent. Godflesh. En nog veel meer incarnaties zoals J.K. Flesh en Jesu. En dit was zijn final incarnatie van het album The First Millionth of a Second. Hoorde u New Species uit 1997. En daarvoor dus dat geweldige album van Ooh Hush Hoo featuring Bro Rock To Those Lost in the Woods. Het einde dus van deze X-Ray, dit maar geen nood. Er is een X-Ray en die staat volledig in het teken van het werk van Simon Fisher Turner. Jawel, hij turnde behoorlijk aan de weg met soundtracks, maar ook als soloalbums. In ieder geval hoort u 4 tracks van de soundtrack van de film The Lost of England, de film van Derek Jarman. En daarna hoort u 1 track van de soundtrack van de film The Garden, gevolgd door 1 track van de soundtrack Edward II, gevolgd door 3 tracks van het soloalbum van Simon Fisher-Turner Travel Card, en eindigend met 1 track van het album Riviera Faithful. Simon Fisher-Turner dus zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en weder, andere ellende dienende, is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dat is nog 1 keer met mij, want daarna ben ik inderdaad op vakantie. De 2 zondagen daarna worden de honneurs waargenomen door collega Harold Roeland. Dus dan weet u dat alvast. Volgende week ben ik er nog 1 keer, daarna 2 weken dus niet. De X-Rays die gaan wel gewoon door. En ik ben heel blij en zeer Harold, zeer erkentelijk dat hij X-Rated gaat overnemen. Maar zover is het nog niet. U kunt eerst deze uitzending tot Sint-Jutemus terugluisteren als u dat wil. De hele week door. En volgende week zondag ben ik nog weer een keertje present voor een nieuwe X-Rated. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heel fijn allemaal. Wat mij betreft nu. Heb een mooie week.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Max. Rated. X-rated.

Een waar meesterwerk. En dat zeg ik niet alleen maar omdat de maker ervan achter mij zit, maar ik vind het echt een waar meesterwerk. Maarten van der Vleuten maakte deze geweldige electro-track Internaut in 2013. En dat verscheen via Shipwreck Records. En u vindt het op de Internaut EP. Inderdaad, Maarten van der Vleuten, die zit achter mij. Ik heb er net een heerlijke dis mee gegeten om een goede bodem te leggen voor X-Rated vanavond. Want dat is het programma waar u naar luistert. En als bruggetje komt zometeen de nieuwe 12-inch die op zijn eigen label is uitgebracht. Signum Records. Daarover zo meer. Nu eerst vertel ik nog even dat we straks in dit uur alles gaan melden over het Grauzone Festival. Wat gehouden gaat worden 9 februari aanstaande in en rond het paard in Den Haag. Maar goed, die nieuwste 12-inch van Aardvark. Daar gaat het nu eventjes om. Aardvark is eigenlijk min of meer terug. Hij woont sinds 2 jaar inmiddels in Portugal, maar het blijft natuurlijk een ras-echte Nederlander. De nieuwste 12-inch die heet 1991. En dat komt omdat er allemaal samples uit dat jaar in zitten verwerkt. Dit is Aardvark met Baksteen. Nieuw verschenen, 149 stuks. Dus haast u als iedereen wil hebben op het voorgenoemde Signum Records. Dit is Aardvark. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijke vuige techno-electro-acid van Random XS. En Random XS is soms een trio, oftewel Arno Peters of Sander Friedeman en Frank de Groot. Soms is het een duo en soms is het Sander Friedeman alleen. Waarschijnlijk is dit Sander Friedeman alleen Give Your Body. En die wordt opnieuw uitgebracht dit jaar met extra remixes. Uw Delta Functionen mix staat er op de nieuwste 12-inch en de Lost Tracks remix. En die kon u net horen. Give Your Body in de Lost Tracks remix van Random XS. En we blijven in ons geweldige landje. Want wat wordt er een mooie muziek gemaakt in Nederland. Zoals ook het nieuwste album van Hunter Complex. Het project van Lars Meijer. Open Sea heet die. En die krijgt terecht overal laaiende recensies. En dat is inderdaad zeer terecht. Dit is Hunter Complex van hun nieuwste Open Sea. Met Chase Manhattan.

Ja, dat is nou jammer, maar dat is geheel en al mijn foutje. Ik heb gewoon een verkeerde track van de volgende plaat opgezet. Dat is helaas niet de bedoeling. Daarom ga ik nog even in de herkansing gooien. Want het is de bedoeling dat we natuurlijk de juiste track gaan draaien. Ik ga hem heel eventjes scherp zetten. Als hij even meewerkt, maar dan moet hij wel meewerken. Ja, komt hij maar. Ja, daar is hij. Goed, dames en heren, in de herkansing. Het gaat namelijk om deze. En nou doet hij het weer niet. Goed, dit is inherent aan een live uitzending, dames en heren, jongens en meisjes. Zo gaat dat als je niet van tevoren een programma gaat opnemen. Maar ja, ik vind het nou eenmaal leuk om een live uitzending te gaan maken. Dus dan doen we het maar zo, ook als het een keertje misgaat. Goed, andermaal in de herkansing. Daar is die dan.

Zo, wat een heerlijke plaat is dat. Een nieuwe van Pearl en Yamaoka. En degene die mij volgen met de eindlijst over 2018... of hebben gevolgd met de eindlijst over 2018... die weten dat het album van hun heel hoog stond over 2018. Kijken of dat met dit album ook gaat lukken. Het nieuwe album van Pearl en Yamaoka. Het album heet Sculpture. En daarvan hoorde u Jai Bureau. En dat verscheen via Shimmering Moods Records. Goed, tijd. De hoogste tijd voor het Grauzone Festival. We geven namelijk kaartjes weg vanavond voor dat festival. Wat gehouden gaat worden 9 februari aanstaande. In en rond het paard in Den Haag. En het is me weer een volgepropt festival. Wat dacht u van Shellac? De band van Steve Albini, vroeger van Big Black. Blixa Bargeld, zonder de einstürzende Neubauten. Lebanon Hanover, Lee Ronaldo van Sonic Youth. The Mastheatics, Ancient Methods Festival, wat gehouden gaat worden 9 februari aanstaande. In en rond het paard in Den Haag. En het is me weer een volgepropt festival. Wat dacht u van Shellac? De band van Steve Albini, vroeger van Big Black. Blixa Bargeld, zonder de einstürzende Neubauten. Lebanon Hanover, Lee Ronaldo van Sonic Youth. The Mastheatics, Ancient Methods, oftewel keiharde techno. En Pink Turns Blue, The Cosmic

Rome, vernoemd naar Jerome Reuter. En dat is de man achter Rome. The Torture Detachment. Deze prachtige track vindt u op het album Confession d'un voleur d'âme. Rome aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen luisteren naar de geweldige producer, muzikant uit Sri Lanka, Paul Jemenasam. En die bracht zijn album Rights. Dat was zijn eerste album uit in 2013. Vijf delen staan er op het album Rights. U hoorde deel 4. Dat verscheen dus in 2013 via Subtext Records. Prachtig werk van Paul Jemenasam. En ik weet nog dat hij in 2013 echt mijn eindlijst heeft gehaald. En terecht.

0: Zometeen derde uur X-rated en dat is onder de noemer X-ray. En getuige het weer, dacht ik, we doen het allemaal eens wat, ja, wat ja, meer naar de herfst toe eigenlijk. Want winter is het ja, op zich gelukkig een eind weg. Op zich hou ik meer van de herfst dan die verschrikkelijke winter. En daarom wat herfstgeluiden in X-ray. Zometeen Yellow Six. Een aantal tracks van het album Disappear, zoals dat verscheen in 2003. En daarna hoort u een aantal tracks van het album Fixed Context van het Amerikaanse collectief La Bradford. En dat zijn inderdaad heerlijke laidback herfstklanken. Prachtig werk dus van Yellow Six en La Bradford. Zometeen in X-rated. In X-ray. Ja. X-rated. Die is er volgende week weer. Heb wat mij betreft een hele fijne week. Misschien kom ik u wel tegen aanstaande dinsdag. Want dan zijn natuurlijk de befaamde Residents. The Residents. Die zijn in Muziekgebouw Eindhoven. Daar gaan we nog kaarten voor weg. Daar bent u nu te laat voor. Maar u kunt nog kaarten kopen. The Residents gaan ze niet missen. Dinsdag dus in Muziekgebouw Eindhoven. Voor nu dus, heb een hele mooie week. Blijf bij X-ray, blijf bij de concertzender. Want op deze zender is zo ongelooflijk veel prachtige muziek te ontdekken die u helemaal nergens anders hoort. Dat geldt voor X-rated, maar dat geldt ook voor talloze andere programma's. Gaat u op de zoektocht en als u toch bezig bent, doneer dan aan ons, want we hebben het keihard nodig. Tot volgende week. Voor nu, dag.
1: X-rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-rated.

0: Max.
1: Raisins.
2: X-rated.

3 dagen op een festival, 4 dagen bedoel ik eigenlijk meer, op een festival rondhobbelen als Guess Who is hartstikke leuk. Maar je hebt dan op die zondag eigenlijk heel weinig tijd om een mooie X-Rated samen te stellen. Ik hoop toch dat het gelukt is voor de komende 2 uur. Maar ik heb wel gemeend een lekkere lange plaat aan het begin te doen. Dat scheelt weer 2 platen. Ha, nee, dat is een geintje. Maar ik wilde deze sowieso wel weer eens een keertje horen. Dat was 11 jaar geleden dat ik deze voor het laatst gedraaid heb. New Order hebben we het over. Video 586. En dat is een 12 inch. Die verscheen in 1997 via het Engelse Touch label. New Order aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent en erbij blijft hopelijk tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois kan horen en blijft horen in X-Ray. Nu eerst een mooi nieuw werk van The Future Sound of London. Hun nieuwe heet Captures, pre-8 EP 001. Dus een EP die is uitgebracht van The Future Sound of London. En daarvan hoort u nu de track Fentanyl. U bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u een hele goede avond bij deze X-Rated.

Dat is er weer zo eentje waar we heel blij van mogen worden. Dat die opnieuw wordt uitgebracht. Mono Lake. En Mono Lake gaat dat album waar dit vanaf komt, Gravity, inderdaad weer opnieuw uitbrengen. Het is origineel verschenen in 2000. Het album dus Gravity. Je hoorde Mono Lake met Fragile. En ik zei het al, ik kom van rechtstreeks van Legazou gerend. En het was weer een heel fijn festival. Wat mij betreft was gisteren de beste dag, maar ik heb sowieso hele fijne dingen gezien. Ik noem bijvoorbeeld een Tashi Wada met Julia Holter. En vanmiddag Nick Kolkvoid en Clara Lewis. Maar gisteren was wel een topdag met in de Pieterskerk Gibrana Cervantes. En in de Jacobikerk het fantastische package rond Amul Bogar en Rafael Anton Irisarri. En Kevin Richard Martin en KMRU. Nou, met name dat eerste concert, dat heeft me werkelijk helemaal omvergeblazen. En met dat eerste bedoel ik dan van deze twee die ik noemde. Abou Mogar en Rafael Anton Irisarri. Wat was dat geweldig, waanzinnig. Helemaal omvergeblazen in die kerk. En zo hoort dat ook. Ik heb de beide heren mogen spreken achter de merch stand. En daar zag ik tot mijn grote vreugde dat de nieuwste LP die gisteren is uitgekomen, dat hij die bij zich had. En dat ligt nu op de draaitafel. Een heel mooie plaat in blauw vinyl. De nieuwste van Rafael Anton Irisarri. Die heet Facetisms. Een rare titel, omdat ik niet eens heel goed weet hoe je het uitspreekt. Maar goed, zo doe ik het maar. Dit is Rafael Anton Irisarri met Control Your Soul's Desire for Freedom.

0: C'est lui, je vais faire une
1: petite. Oui, l'escalier, puis là, regarde. Il y a une trace d'ailleurs.
2: Erg fraai werk van Art Bit. Art Bit is Art Jansen. En Art Jansen maakt een serie albums met de titel Field Recordings. En dan een nummer daarachter. En we zijn inmiddels aanbeland bij Field Recordings 05. En dat heeft als ondertitel Bohemia. En Art brengt zijn cd's en dingen, LP's, nou cd is dit. CD en digitaal in eigen beheer uit. Heel erg fijn werk van Art Bit. En daarvoor hoort u het monsterachtige nieuwe album van Rafael Anton Irisarri.
3: X-rated.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated tot 11 uur. En daarna heel veel moois in X-Ray tot middernacht. De band, ook al is het eigenlijk maar één man, Matt Johnson. En we hebben het over The, bestaat nog steeds. En heeft eigenlijk een soort wederopstanding gemaakt met het nieuwe album wat hij onlangs heeft uitgebracht. We gaan eens eventjes voor de helemaal terug naar het begin. De allereerste single uit 1980. Geproduceerd door Gilbert en Lewis, oftewel Bruce Gilbert en Graham Lewis van Wire. En de eerste single, dat was Controversial Subject. Dat verscheen via 4AD. Hier in X-Rated is dit The.
4: I got a government.

gisteren in de Jacobikerk, toen ik bij dat merch tafeltje stond. Toen lag er ook het album van Abul Mogar, And We Are Passing Through Silently. En toen dacht ik, oh ja, die plaat, die gaan we vandaag weer draaien. Ook als, ja, als herinnering aan gisteren het geweldige concert wat Abul Mogar met Rafael Anton Irisarri maakte. Dit was Abul Mogar met Nick Nicely. En Abul Mogar maakte een remix van de track London South, origineel van Nick Nicely. Het verscheen allemaal in 2019 op Houndstooth. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we even gaan beuken. We zijn namelijk, vorige week is het er een klein beetje bij ingeschoten, maar ik wilde eigenlijk wel aandacht besteden aan het overlijden van Erik de Vries. Die is 2 weken geleden overleden en vorige week dus. Ja, helaas was daar niet echt ruimte voor in X-Rated. Vanavond wel. Ik wil even stilstaan bij de dood van Erik de Vries. Hij was de helft van het noise duo Winterkelte. En daarom heb ik gemeend een track van Winterkelte te draaien. Drum and Noise verscheen in 1999. Daarvan hoort u nu Rebound Effect versus Sustainability, deel 1. Rust in vrede, Erik de Vries. Hier is Winterkelte.

Nou heb ik dus voor een bekend Nederlands muziektijdschrift al een top 10 moeten inleveren. Omdat die gepubliceerd gaat worden in het kerstnummer. Maar ja, dan komen de platen van Rafael Anton Irisarri uit. En die Brotherhood of Sleep die u net hoorde. Die wordt ook met de dag beter dat je hem draait. Dus ik zal het toch eventueel moeten gaan aanpassen. Maar goed, dat zien we later in het jaar wel. U hoorde inderdaad Brotherhood of Sleep met opening Filling the Dome with Astro. Light. Het verscheen op Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Weer zo'n fantastische release op Winter Light Records. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar we nog steeds heel blij zijn met het nieuwe album van Velios. Dat is er ook weer zo een, ja. Die zou ook zo weer de eindlijst in kunnen, dacht ik zo. Obsidian Forest. En dat is in tegenstelling tot wat ik vorige week zei, niet verschenen op het eigen label van Martin Stürzer, maar op Loki Foundation. Martin Stürzer als Velios. Gelukkig doet hij het weer onder deze naam. Hier is Pillars of Night.

aggravée. Il y a entendu cette phrase. Vous l'avez écrite.

Right.

Wat een fraai werk van His Divine Grace. Je hoorde His Divine Grace met de track Pourquoi? Toujours Pourquoi? En het staat op het album Le Grand Secret, wat in 2006 verscheen. His Divine Grace deed dit op het label Roye Roye. En helaas niet heel veel tijd meer, dat ga ik later vast wel weer goed maken van het nieuwe album van Iriar Mor. En dat is verschenen net nieuw op Cyclic Law. U hoort nu Templi 0, Iriar Mor.

0: Michael Jura. Prachtige stem, die man. Skin, hoorde u. Michael Jura en Jarbo van Swans. Maar in deze incarnatie maakten ze het waanzinnige album Shame, Humility, Revenge in 1988. Onder de naam Skin hoorde Nothing Without You. Aan het einde van deze episode van X-Rated. Hier en daar wat langere tracks dan normaal. Volgende week doen we het weer op de ouderwetse manier. Want geen festival in het verschiet. Maar je weet maar nooit wat ik nog tegenkom onderweg. Je weet het maar nooit. En ik ga in ieder geval heel veel nieuwe dingen luisteren. De komende week die ik achterdiep. Dus dat komt allemaal volgende week wel aan bod. Zometeen is er een X-ray tot middernacht. En ik heb gemeend weer eens goed aandacht te besteden aan onze Dirk Serries. Die hier nog steeds het programma Portamento maakt. En Dirk Serries heeft een nieuw album uit, Defiance of Self. Zometeen hoort u in X-ray eerst twee tracks van een album Black Frost. En dat maakte Dirk Serries samen met Chihai Hatakeyama in 2020. Daarna hoort u vier tracks van het nieuwe album Defiance of Self van Dirk Serries solo. Zometeen allemaal in X-Ray tot middernacht. Ik kreeg zojuist via de socials de vraag of er weer een winter solstice nacht aankomt. Wel nu, dames en heren, jongens en meisjes. En die komt er weer aan. Echt waar. En dat gaat gehouden worden van zaterdag 21 december op zondag 22 december. En dat gaat gevolgd worden door de kersteditie van, in ieder geval van Sensenta en van X-Rated op de zondag de 22e. Dus die Winter Solstice nacht, die staat van 1 op 22 december. Sleep is overrated. U weet het. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. IJsweder en andere NS-ellende dienende is er volgende week weer. Een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Tot dan. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Ja, een track Punnik noemen en dan zo klinken. Potverdierie. Heerlijk zeg. Speedy J Punnik. Het staat op een dubbel 12-inch Patterns remix. En daar zit dus een extra 12-inch bijgevoegd. Met op kant 4 een mooie ads en op kant 3 deze Punnik. Een heerlijk experimentele, lekkere harde track. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond van Speedy J. Oftewel Jochem Paap. En dat verscheen in 1997 via Nova Mute. En na 11 is de beurt aan X-Ray vanavond. Met ook weer heel veel fries tot middernacht. En het is nu tijd voor nieuw werk van Zombie. En dan Zombie met een Y. En dat is het werk van Justin Molds. Het staat op de verzamelaar Codex 2. En dat is uitgebracht door het Japanse Bedouin Records. En dat is in twee delen uitgebracht. Je hebt een Codex 1 en een Codex 2. Dit is Codex 2 met Zombie. De track is Void. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

747-747. En dat is het project van Ryan Chen uit Canada. En deze Canadees produceerde inmiddels zijn derde LP en die heet Pacific Spirit. U hoorde Camusan Bug 747 hier bij X-Rated op de Concertcenter. Inmiddels regent het bijna in het hele land. Dus we zullen tot 11 uur een soort herfstige X-Rated van maken. Dus ontsteek de kaarsen en vult een goede kelk. En achterover leunen voor al het mooie wat de muziek van toen en nu u te brengen heeft. En dan gaan we nu terug naar het heden, maar ook terug naar 1994, namelijk de Sabres of Paradise. Deze heren hebben toevallig gisteren opgetreden op het Dekmantelfestival. Nou heb ik geen dekmantelkaartje gekocht dit jaar en voor de Sabres of Paradise moet ik zeggen dat ik daar eigenlijk best wel spijt van heb. Nou, nu zou ik overigens niet op het dekmantel willen staan met deze herfstige omstandigheden. De regen klapt hier tegen de ramen. Maar goed, de Sabres of Paradise is gisteren op dekmantel. En het goede nieuws is ook voor degene die die platen niet bezit, dat zowel Sabersonic als Haunted Dancehall door Warp opnieuw uitgebracht worden. Vandaar dat de Sabres of Paradise weer eens uit de kast getrokken is door mijzelf. Het album Haunted Dancehall uit 94, dus je hoort Ballad of Nicky Maguire.

helaas sinds 2023 al niet meer onder ons. Maar de stem en de muziek die leven voort. We hebben het over Mark Stewart, vroeger van The Pop Group. En hij heeft inmiddels zijn nieuwste album kunnen uitbrengen, al zij het postuum. The Fateful Symmetry, en die is via Mute Records te krijgen. U hoorde de track Blank Town. Rust in vrede, Mark Stewart. En wie ook in vrede moet rusten, helaas sinds deze week, is Robert Wilson. En hij is de regisseur.

0: Erg fraai werk van Mark Elsner en Kimi Record. U hoorde L'Éphémère. Het staat op het album I. En dat had ik net verkeerd. Ik zei dat het 1 was, maar het is gewoon een I met een puntje erop. Het label, dat is Wandering Astray. Mark Elsner en Kimi Record.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Is inmiddels al anderhalve minuut aan de gang, bijna. Maar dat mag de pret niet drukken. Tot 11 uur nog X-ray en daarna... X-rated tot 11 uur en daarna X-ray. En nu gewoon een Nederlandstalige track in X-Rated. Ja, dat hoort u ook niet vaak. En wel uit 1981. Het zijn niet Corrie en de Rekels, maar de band Dier. En een 7-inch verscheen op het label Stichting Update Materials in 1981. En dat label was gevestigd in Laren, Noord-Holland. Dier is dit, met mensen praten.

de hoogste tijd dat we ze eventjes goed aandacht besteden aan deze dame. Ik heb het over Lisa Bella Donna. En die heeft zo tussen neus en lippen door toch eventjes meer dan 50 albums uitgebracht. Dat doet ze voor het grootste gedeelte bijna in eigen beheer. De Bandcamp die puilt uit van allerlei digitale albums. En de een is nog beter dan de ander. Ze doet het werkelijk geweldig. Ze is ook een alleen maar bezig met modulaire synthesizers. En heeft een The Big Moog staan. Sowieso doet ze heel veel met Moog synthesizers. En is ook verbonden aan het bedrijf Moog. Lisa Bella Donna. U hoorde Autopsy van het album Turning Point. Hierbij X-rated op de Concertzender. Waar we nog even verder gaan met diepe, diepe klanken. Herfstige klanken. Maar dan uit België. Dit is Inner Woud. En Inner Woud is het project van Pieter Jan van Asje. En hij weet zich vergezeld van Colin van Eekhout van Amenra. Inner Woud heeft een 12-inch uitgebracht op Consoling Sounds. En daar hoort u nu de A-kant van. Dat is Dron. Er is Inner Woud featuring Colin van Eekhout.

Ja, de briljante titel Der Tod ist ein treuer Kamerad. Ik hoor het nog zo uitgesproken worden door Arjen Grolleman. Dit was een van zijn lievelingstracks. En deze is dus een, ja, een heuse X-rated klassieker. Le Testament du Lumière. En u hoorde het derde gedeelte uit Der Tod ist ein treuer Kamerad uit 2003 op Dark Vinyl. Het is overigens al eerder uitgegeven in 2002 in een hele kleine oplage op een CDR'tje. Nieuw materiaal nu van Proto U. En Proto U is Sasha Pouzan. En zij woont in Kiev. Het is, Kiev wordt natuurlijk behoorlijk onder vuur genomen de afgelopen tijd. En het is wat dat betreft heel dapper dat er nog een album van haar verschenen is. Het album Proto U, Sasha Pouzan. En zij maakte het album Dark Orbit voor Cryo Chamber. U hoort haar nu in Space Pulse.

Nou, dat is nog eens pure space. Heerlijk werk, heerlijk Sinti-werk van Ogre Sound. En Ogre Sound, dat is, even kijken, wat was er? Robin Ogden heet hij. Ogre Sound met Intensity is the... ik ben heel even in de war. Intensity is the long... Of The Love of the Beholder. Nou ben ik echt helemaal in waar. Ik begin gewoon overnieuw. Prachtig werk van Ogre Sound. Dat is Robin Ogden met de track Intensity is the Love of the Beholder. En dat is wat mij betreft ook gelijk de beste track van het album Wilder. En dat is verschenen dus Robin Ogden. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we gewoon heel fijn verder gaan met werk van nieuw werk van Galia Bizengaliva. En Bizengaliva. Liva, die heeft regelmatig opgetreden in Nederland. En degene die dat gezien hebben, die mogen blij zijn. Want dat zijn schitterende concerten. En ook haar platen mogen er zijn. Het nieuwste album, dat duurt nog wel even. 20 oktober gaat de nieuwste verschijnen van Galia. Die gaat heten Polygon. En die verschijnen via One Little Independent. Dit is Galia Bizengaliva met de track Balapan. Hier is... Galia.

0: Zo, die is ineens afgelopen. Dat is wel jammer. U zult nog tot 20 oktober moeten wachten om de rest te horen. Of misschien dat er tussentijds hier en daar een track gereleased wordt. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Galia Bizengaliva met Balapan. En dat gaat dus verschijnen op het nieuwste album Polygon. Via One Little Independent. Prachtig. Ik kijk uit naar dat nieuwste album.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond. Een minuut te vroeg, maar dat is niet erg. Het tweede uur duurt dan een minuutje langer. U luistert naar X-Rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot 12 uur. En we gaan nu terug naar 1987. Want een album wordt opnieuw uitgebracht. En dat is altijd, of niet altijd, maar het is soms wel een goede reden om het origineel weer eens op de draaitafel te leggen. Ik heb het ditmaal over de Franse band Trisomie 21. Het album Million Lights, A Collection of Songs by Trisomie 21, wordt via het aloude label Play It Again Sam weer opnieuw uitgebracht. En wat een stem en wat een muziek maakten ze. Trisomie 21, ze bestaan nog steeds, maar ze maakten in destijds nog wel de mooiste platen en de mooiste tracks. Dit is de Fairy-like show van Trisomie 21.

Ja, dit album staat nog steeds bij mij op eenzame hoogte. En helaas is het maar bij één album gebleven. Althans, onder dit alter ego. Ik heb het over Coma Virus. En Coma Virus, dat is Paul Haslinger. En Paul Haslinger heeft ooit deel uitgemaakt van Tangerine Dream. En hij sloeg met deze, namelijk het album Hidden, een hele zware dark ambient kant op. Heerlijk uitgebracht op het label van SPK, Graham Revell, het Side Effects label, waar onder andere ook Nocturnal Emissions aan meedeed. Het Side Effects label uit 1996 was dit allemaal weer Hidden. En u hoorde Arcana Mundi dus van Coma Virus hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik heb inmiddels uitgebreid contact met de Hybrids uit België. En zij gaan mij een behoorlijk pakketje cd's opsturen. Dat is heel erg fijn, want ze luisteren ook naar dit programma. En dat is leuk. Onlangs, een paar weken geleden, heb ik ook een exclusieve track van hen gedraaid. En dat was voor mij nu ook genoeg reden om nog een keer de Hybrids op in de speler te stoppen. Een album uit 2010. Het album Urban Rhythms, Urban Rituals. Uit België zijn dit de Hybrids met Sleepers.

heerlijk gekraak en gepiep van Marina en Jekko Jekko. En ook dat gaat nog verschijnen, namelijk op 11 augustus. Het geweldige album Atlas der Gedanken. En u hoorde Moed zur Wahrheit. En dat verscheen via Edition Door. Of dat gaat verschijnen, moet ik eigenlijk zeggen. Marina en Jekko Jekko. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we natuurlijk nog één plaat te gaan hebben van goede vriend. En dat is dit keer Lex Post. En hij duikt eventjes kort maar krachtig in de heerlijke sompige dub van Mike Schommer. En dat is een van de grondleggers, samen natuurlijk met Rod Model, van Echo Chord. U hoort nu Untitled 8 en dat staat op de Deep Chord verzamelaar DC 15, Deep Chord 15 dus. Lex Post met de dub in Untitled 8 van Mike Schommer.

0: Ja, de oplettende luisteraar hoorde het misschien. Ik heb gewoon 2 keer dezelfde track gedraaid. Express, omdat hij maar 2 minuten duurde. Lex verdient meer. Daarom 2 maal Untitled 8 van Mike Schommer. Van het album DC-15 verschenen op Deep Court Records.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, X-rated 2 uur nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. De honden, die laat u binnen, want buiten is het inmiddels hondenweer. Tenminste in dit gedeelte van Nederland, het noorden nog niet geloof ik. Helaas bereikte mij gisteren het bericht. Dank aan Johan voor de heads-up, want ik had het zelf nog niet gezien. Bereikte mij het bericht dat helaas is overleden Tommy Stumpf. Nou, waar de hele wereld aandacht besteedt, het overigens zeer terechte aandacht besteedt aan Sinéad O'Connor, laat ik dat aan de hele wereld. Ik ga wel een track draaien voor, van Tommy Stumpf, alhoewel misschien bijna helemaal niemand hem kent. Ik ben eens een keer bij een concert geweest van Tommy Stumpf, samen met Jozef, een vriend van mij, René, een vriend van mij, de barman, degene die de kaartjes controleerde en iemand achter de garderobe. En dat was het. En Tommy Stumpf heeft daar ruim uur een geweldig concert gegeven voor deze 5 à 6 mensen. Fantastisch. Tommy Stumpf is nu niet meer. Hij heette Thomas Peters en was een van de grondleggers van de band DRKFC. En zijn laatste album heet Alle Ziend Tood. Tja, rust in vrede. Tommy Stumpf. En nu voor Tommy Stumpf. En u, de luisteraar. Wat mij betreft de beste track die hij ooit gemaakt heeft. Zijn tweede single. Zeldzames Glück. Rust in vrede. Tommy Stumpf.

duistere geluiden van T.V. Victor. En dat is het geesteskind van Udo Heidfeld. En hij werd bekend eigenlijk rondom zijn releases op het Trezor label, waar hij nogal laid back en langdurende klanken prachtig uitbracht op dat label. Later is hij veel meer in, het werd op een gegeven moment echt hardere techno. En hij is nu beland in de wat dark ambient sferen. En dat was al eigenlijk in 2015 het geval. Getuige dit album. U hoorde een track van Der Kern, das Fukushima Concert. U hoorde Teil 2 uit Der Kern. En het is op de ritmes en de geluiden die zijn gebaseerd op de geluiden die je hoort in de kernreactor zelf van Fukushima, die gemaakt zijn na de ramp van de kernreactor Fukushima. T.V. Victor hier bij X-Rated. En nu een uit Polen bisklaveret van het verzamelalbum Scontrum Act 6. Dat verscheen in 2007 op War Office Propaganda. En behalve de bisklaveret staan ook Sect en Ab Intra erop. Dit is bisklaveret met Demiurgos.

I love you.

0: Gentle, gentle, gentle.
1: Go up to the far right.

0: animal. The connection now.
1: Mm-hmm.

Nou, dat zijn met recht stemmen uit graven. Gezelligheid van Jean-Baptiste Barrière. Dat al uit 1979. We hoorden Situation Extrême. En het staat op het tweede album wat Jean-Baptiste Barrière uitbracht. Pandemonium, non jamais l'espérance. En het was onder titel Perspective pour une politique païenne. En dat verscheen op Atom Records. Ijzingwekkend werk van Jean-Baptiste Barrière. Op dit moment is er een heuse, eigenlijk een echte cyclus aan de gang. Door heel Nederland spreidt dat zich uit rond de regisseur Werner Herzog. En dat is geheel terecht, want die man heeft de meest schitterende films gemaakt. Zo heb ik met mijn lief al de films Kaspar Hauser bezocht. En daarin wordt een klein rolletje vertolkt door Florian Frieke van Popol Vuh. En dat is sowieso een band rond Florian Frieke, die overigens al heel lang en helaas niet meer onder ons is, van soundtracks voorziet. En zo zijn wij van de week bij Nosferatu geweest. En dat is wat mij betreft een van de betere Werner Herzog films. Natuurlijk geënt op het origineel van Murnau. Dit is van die soundtrack van Nosferatu, Die Nacht der Himmel van Popol Vuh. En u hoort dan gelijk waar X-Ray de tune vandaan heeft.

Zo, die zit. Defrag. En dat is het project van Jeff Dodson. Jeff Dodson, pardon, Defrag met Glass Ship hoorde u. Het gaat op 4 februari uitkomen op de LP Float LP. En 4 februari is het album en de single. 4 februari de single Glass Ship. En het album verschijnt 22 februari. En dat gaat gebeuren op het label Hemen. U kent dat nog wel. Dat sublabel van Ant Zen. Prachtig werk van Defrag hier bij X-Rated op de Concertzender. En wat al een geruime tijd uit is, maar nog nooit X-Rated heeft weten te halen, tot mijn grote verbazing en schaamte, is het album van Transcendence Orchestra. En dat zijn Daniel Bean van Bleep 93 en Anthony Child van Surgeon samen, de Transcendence Orchestra. En je hoort de track Having My Head Is Felt. Er staat op het schitterende album All Skies Have Sounded, wat verscheen via Editions Mago. Ruim baan nu voor de Transcendence Orchestra.

0: Spector met het prachtige en machtige Mantra Voluntatis. Het staat op het gelijknamige album wat in 2006 verscheen via Hauruck SPQR Spector, oftewel de frontman van Ein Sof. En die luidde helaas alweer het einde in van deze X-Rated op deze zondagavond. En daarvoor kon u luisteren naar onze onvolprezen Hessel Veldman. Wat heeft die een geweldig album op de markt gebracht? Verslavend, koud, kil, rauw, ruw. Je hoort IJmuiden en je hoort de Piervrees. Dat was de track die je hoorde van zijn album IJmuiden. En dat verscheen via Winter Light Records. Hessel Veldman die heeft echt een prachtig album uitgebracht. En daarvoor... En dat album moeten we nog meer induiken, want dat moet nog uitkomen van Lynn Iswin. Nou, Piervrees, die moet u echt hebben morgen, want dan raast Storm Corrie over ons heen. En dan moet u niet op een pier staan. Ik zou er althans niet gaan staan. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En daarin hoort u de schitterende geluiden van CJ Mind en Man UFO. Dat komt rechtstreeks uit Rusland. Het zijn de heren Alexander Harshenko en Andrei Lobatsevich. En het staat op het album Source. En CJ Mind en Man UFO hebben nog Experiment aan hun naam toegevoegd. U hoort 5 tracks van dat schitterende album. Zometeen in X-Ray tot middernacht. En daarna een nieuwe Dr. Klangendom hier bij de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week ijs, weder, storm en andere ellende dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de Concertzender. Blijf bij de Concertzender, want er is nog veel meer moois te beleven bij dit station. Wat niet doet aan luistercijfers, die boeien niet. De muziek die boeit. Hier werken alleen maar muziekfreaks. En zo hoort dat, want het gaat om de muziek. En niet hoe populair het is. Hoe mooi het is. Daar gaat het om. Blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Ik dank u ook allen hartelijk voor alle reacties die ik van boven en beneden en links en rechts en overal heb ontvangen. Hier is X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Allemachtig, wat een track. Van die tracks die je helemaal meezuigen. Van die beats, die hypnotiserende beats. Dat kan echt alleen maar van Exquisite Corpse komen. Of Psychic Warriors of Gaia. Nou, beide is waar, want Exquisite Corpse bestonden uit Robert Heijnen. En hij was van de Psychic Warriors of Gaia. Bijgestaan door de inmiddels niet meer onder ons zijnde Debbie Jones. En Exquisite Corpse maakte deze track Inner Rhythm in de Lower World Mix in 1993 verschenen op het Belgische KK Records. Exquisite Corpse, Robert Heijnen. Later heeft eigenlijk Exquisite Corpse onder een iets andere naam weer een wederopstanding weten door te maken. En dat was ook weer geweldig. Deze was dus, zoals gezegd, uit 1993. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur vanavond hoort u hier op de Concertzender de meest geweldige muzikale klanken die u eigenlijk nergens anders op de radio hoort. Na 11 is het de beurt aan X-Ray. En daarin eigenlijk aandacht voor drie verschillende artiesten, namelijk Alio Die, Mac Mavis en Robert Rich met Brian Lustmort. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we naar fonkelnieuw werk, namelijk nog te verschijnen op 26 juni aanstaande van Dave Mack. Het album Berliner Seite gaat verschijnen op Diffuse Reality. U hoort nu Berliner Seite Part 1. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, techno-pionier Jeff Mills himself is weer terug. En nadat hij heel veel uitstapjes heeft gemaakt richting de een beetje jazz-achtige house, is hij weer helemaal terug naar het geluid waar hij goed in is. En dat is namelijk gewoon heerlijke techno. En ook niet beuken, maar gewoon lekker ingehouden Jeff Mills. Zoals de track Orbiting the Star. En dat komt te staan op The Trip to Vega. En dat zal ook voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 19 juni. Een en ander zal verschijnen via zijn eigen label Axis. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Het is warm hier in de studio. Is het nog steeds zo'n dikke 29 graden. Rol de boksen naar buiten en opvoeden die buren met nog veel meer moois. Zoals nu een lekkere electro van The Lone Aquanaut. De 12-inch Age of Aquarius is verschenen via Synaptic Cliffs. Hier is The Lone Aquanaut. Met inderdaad de titeltrack Age of Aquarius.

zongen ze frivole klanken van A Certain Frank. En A Certain Frank, dat was het duo bestaande uit Frank Venstermacher en Koert Daalke. Frank Venstermacher, die kan u wellicht herkennen. Of kennen bedoel ik eigenlijk meer van de band Veel Farben. In dezelfde band zat ook Koert Daalke, maar is ook Pyrolator of de Pyrolator, zo u wil. Beide hadden ze ook zitting in Der Plan. En Der Plan had weer een label en dat was Atatak. En die bracht in 2001 het album Nothing uit. En daar staat de track Peace Again op. A Certain Frank met Peace Again. Nu is dit album Nothing weer opnieuw uitgegeven door Bureau B. Ja, daar is dat geweldige label weer. Dus als u het album in 2001 niet heeft weten te bemachtigen, hij is weer leverbaar op Bureau B. A Certain Frank met Nothing. En we gaan het wat rustiger aan doen. We gaan de ambient induiken. En we gaan in het werk zitten van Art Bit, oftewel Art Jansen en Radboud Mens. Ze zijn beiden erg actief. Vooral Art Bit, want die heeft op hetzelfde moment eigenlijk twee albums uitgebracht. De ander, die u zo meteen een track van gaat horen, dat is het zevende gedeelte uit de reeks Field Recordings. En dat is het album Iceland. Maar samen, Art Bit en Radboud Mens, hebben net het album Mara Sielen uitgebracht. En daarvan hoort u nu de track Costa Rica. En overigens, dit duo zal morgen, tweede Pinksterdag, optreden in de Pletterij. Op de negende editie van De Keuken in de Pletterij. En behalve Radboud Mens en Art Bit zal daar ook worden opgetreden door Senio. En hij is Peter Huizinga. En Yi Jung Wi. En deze dame uit Seoul, die heb ik gisteren gezien op het Crude Transmission Noise Festival in Leiden. Allemaal zeer de moeite waard. Dus morgen in de Pletterij. Art Bit en Radboud Mens. En hier zijn ze in deze track. Kos Rea.

0: Het prachtige werk van Current 93 met een gastoptreden van Nick Cave in de track All the Pretty Little Horses van het gelijknamige album uit 1996. En dit prachtige kleinootje van 2 minuten en 34 seconden draaide ik voor mijn lieve vriendin Anita, die over precies 1 uur en 2,5 minuut jarig is. Om 12 uur wordt zij jarig. Anita, deze was voor jou. Current 93 met Nick Cave, All the Pretty Little Horses. En daarvoor hoorde u Kevin Tompkins met zijn indrukwekkende project Insomnia, waar ik nu al besloten heb dat hij echt best wel hoog in de eindlijst gaat eindigen. Zometeen is er derde uur en dat is X-Ray tot 12 uur middernacht. En daarin hoort u 3 verschillende artiesten die toch het een en ander met elkaar te maken hebben en een beetje naadloos in elkaar overgaan. Van mooie, diepe, een beetje tribal ambient naar het wat donkerder werk. Allereerst hoort u Alio Die en u hoort 2 tracks van het album Il Tempo. Magica di Saturnia in Pavonia. Daarna hoort u 3 tracks van Mac Mavis van het album Report from the Lake. En we eindigen met 2 tracks van het indrukwekkende werkstuk Stalker van Robert Rich en Brian Lustmort. Oftewel Brian Williams Lustmort. Dat dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En Ice and Vader en Extinction Rebellion dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Als we de studio kunnen bereiken, dan is het er een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Deze uitzending kunt u direct weer terugluisteren. Direct na 11. De playlist staat volledig op de site van de concertzender. Een site die overigens veel meer te bieden heeft, want deze concertzender staat veel, veel, veel meer moois. Dus houd u niet bij X-Rated, maar ontdek nog veel meer moois op deze prachtzender. Nogmaals, dank voor het luisteren en heb een mooie tweede Pinksterdag. En op die mooie tweede Pinksterdag kunt u deze uitzending weer opnieuw luisteren. En voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

X-rated.

Het gaat maar door, dames en heren, jongens en meisjes. Het gaat maar door. Weer werd de muziekwereld geschokt door het overlijden van een belangrijke muzikant. We hebben het nu over Andy Fletcher, Andrew Fletcher. Zeg maar de wat stille man van Depeche Mode. De liedjes die werden geschreven door Martin Al Gore en vroeger door Vince Clarke. En het werd gezongen door Dave Gahan. Maar stiekem deed Andy Fletcher gewoon ontzettend veel aan de muziek. En die muziek die mag er zijn van Depeche Mode. Never Let Me Down Again. Never Let Me Down. Nou, dat gaat helaas wel gebeuren, want we voelen er ons allemaal nogal down onder. Rust in vrede. Andrew Fletcher. Depeche Mode. Ik ben trouwens erg benieuwd wat Depeche Mode gaat doen. Want eigenlijk, ja, Andrew Fletcher was zelf een man die zei van, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik doe in Depeche Mode. Maar daar deed hij zichzelf natuurlijk ernstig tekort mee. En hij bedoelde het waarschijnlijk ook lollig, want hij wist wel degelijk dat hij veel deed. Gaat Depeche Mode door? We zullen het in de toekomst weten. Depeche Mode, rust in vrede, Andrew Fletcher. Aan het begin van een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Met een special rond Nîmes, oftewel Giuseppe Verticchio. Maar dat straks om 11 uur. Eerst gaan we even flink aan de acid met Gimeno. En dat is Alex Gimeno. Acid met een aapstaartje aan het begin. En dat komt op het nieuwe album Movement. Dat gaat verschijnen op 27 juni aanstaande. Dit is Gimeno.

Zo, Robonob. En Robonob, dat is een duo, een dame en een heer uit Bulgarije. Uit Sofia komen ze. Robonob met Gyration. En dat staat op het nieuwe album In From The Storm. En dat staat op Macro Records. En dat is een label dat in handen is van Stefan Goldman. En die doet trouwens ook mee als producer aan dit album van Robonob. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar we nog even flink doorbeuken. Veiligheidsriemen vast, want uit Duitsland is hier Ralf Gatzer als Gamlas Katten. We doen een rondje audiofop met zometeen Axiom uit België. Heerlijke electro, maar eerst even de beukende acid techno van Gamlas Katten. Van het album Voltage is dit Transmission 3.

Axiom met het geweldige, althans getitelde album Field Guide to Alien Planets and Other Disco Balls. Zo, Superfluid hoorde u van Axiom. Het Belgisch duo bestaande uit Cédric Vermont en Olivier Moreau. Axiom hierbij X-rated. En waar we het even wat rustiger aan gaan doen en een beetje in de Sinti gaan zitten. De beuk gaat er even uit, maar het ritme blijft er nog een klein beetje in. Want er komt een nieuw album binnenkort van CJ. CJ, dat is de Nederlandse, of liever gezegd zelfs de Amsterdamse synthesist Christian Jansen. En die bracht in 2016 een album getiteld Backslider uit. Wel nu, daar komt nu het logische vervolg op. Maar liefst 6 jaar later komt Backslider 2 uit. En X-Rated zal X-Rated niet zijn als wij de primeur hadden van dit album. En dat gaat dus nu gebeuren. Het is Backslider 1 waren de delen Backslider 1 tot en met 6. En dit behelst de delen 7 tot en met 11. We hebben nu de primeur dus van het nieuwe album van CJ. Lekker Sinti-werk in Backslider Part 8.

0: Jawel, heel gestaag gaat hij steeds meer omhoog in de eindlijst. Het is nog lang geen december, maar wat een plaat is dit, zeg. Fabio Orsi samen met Tez. En Tez is van de Clock DVA. Fabio Orsi is van zichzelf. En zij maken beide schitterende muziek op het album OTTO, of Otto zoals u wilt. U hoorde het heerlijke setten van dit duo.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated.